0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
3: Het weer tot slot.
2: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
3: Het weer tot slot.
2: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
3: Het weer tot slot.
2: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorarbeidszandje in Walterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeestje maar in beheining.
6: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
9: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden er nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voor het. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: NOS TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over het hele land. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. En het water in de grote rivieren staat zo laag dat veel schepen niet meer kunnen varen. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: TD Noord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
3: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Nou, bentjes, denk je wat dan,
5: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
6: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
7: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
8: Ja, echt maatwerk.
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
10: SGmaatwerk.nl.
11: De pannenkoektrein.
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
9: Keukens en kasten op maat.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel in Den Bosch.
15: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeestje mij in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
13: Alles voor in en bij het zwembad.
14: Max Voordeel in dat bad.
18: Met de caravan op pad. Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
20: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
22: In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Die woeden vooral in het departement Pyrénées-Oriental, dat is vlakbij de stad Perpignan. Het vuur heeft al een gebied van 4500 hectare in de as gelegd. Zeker 700 brandweerlieden zijn in de regio ingezet om het vuur te bestrijden. Lokale autoriteiten noemen de situatie op de grond zeer moeilijk. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over het hele land. Hoewel ze jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar. Eentje gaat deze maand al dicht. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oostmaarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oostmaarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
24: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
25: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
24: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
25: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
26: WOQS.nl.
27: NofPC.
28: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
27: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
28: nofpc.nl.
29: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
26: WOQS.nl.
30: Herbe

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
5: Oeh.
4: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
5: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
4: Raadsma?
5: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
6: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.

0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden.
0: RTV NOF.
2: Voor de gemeente Nachtkarspelen, Dantumadiel, Noatius Friston en Tietjerkstradiel.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: TD Noord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, Utjeste Nijtsjerk.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
4: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
8: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
9: Nou, bentjes, dik hier wat dan, je?
10: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
9: Schitterend!
11: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
12: De pannenkoektrein!
13: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
14: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
16: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
18: Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Met een drone en een camera hebben ze vastgelegd hoe dieren worden behandeld. Dat meldt Omroep Brabant. Op beeld is te zien hoe dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoofd zitten. Volgens Animal Rights zijn deze handelingen strafbaar en gaan ze rechtstreeks in tegen de richtlijnen voor konijnentransport. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Die woeden vooral in het departement Pyrenee-Oriëntaal, dat is vlakbij de stad Perpignan. Het vuur heeft al een gebied van 4500 hectare in de as gelegd. Zeker 700 brandweerlieden zijn in de regio ingezet om het vuur te bestrijden. Lokale autoriteiten noemen de situatie op de grond zeer moeilijk. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. En het water in de grote rivieren staat zo laag dat veel schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
19: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
20: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
21: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
22: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft.
0: Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
21: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
24: Wij onderhouden
25: en verkopen
24: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
23: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
26: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
27: NOF PC, daar kun je wat mee.
26: NOFPC.nl.
23: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
24: in Ford en Opel.
28: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
29: En van speelgoed tot feestartikelen.
28: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
29: Max Voordeel in Den Bosch.
30: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
31: Tromeesje maar in beëining.
32: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
30: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
28: Alles voor in en bij het zwembad.
29: Max Voordeel in dat bad.
33: Pakken. Zullen we even op een stoel?
34: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
33: Baasmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces. Met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl. Adel.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
7: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
18: Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Animal Rights volgde 26 transporten van fokkerijen naar slachthuizen en legde met een drone en camera vast hoe de dieren worden behandeld, dat meldt Omroep Brabant. Op beelden is te zien hoe de dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoop zitten. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces, met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
19: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
20: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
21: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
22: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
21: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
24: en Opel.
25: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
23: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
10: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
26: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
27: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
23: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
25: in Ford
24: en Opel.
28: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
29: Tromeesje mij in beheining.
30: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
28: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
31: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
32: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
31: baarsmazitcomfort.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden.
0: Van Dwarp on Stad, RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
5: tdnoord.nl
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
6: NOFPC.nl.
4: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
8: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
12: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
14: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
15: Ja, echt maatwerk.
16: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
17: SGmaatwerk.nl.
18: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
15: Oeh.
18: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
15: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
18: Raadsma?
15: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
19: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl
17: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
16: Keukens en kasten op maat.
20: De pannenkoekrein!
21: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
20: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
22: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
23: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Alve Oeren.
24: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
25: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
0: Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces, met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst verhoord. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. Vanmiddag in het noorden veel bewolking. Er is kans op een lichte regen of motregen. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden tot zo'n 24 of 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden
3: en verkopen
2: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford
2: en Opel.
25: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
26: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
27: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
28: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strieten hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
29: Tromeesje maar in beheining.
30: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
28: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
27: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
31: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
32: En van speelgoed tot feestartikelen.
31: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
32: Max Voordeel in Den Bosch.
33: Paken, zullen we even op een stoel?
34: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
33: Baasmazitcomfort.nl.
31: Alles voor in en bij het zwembad.
32: Max Voordeel in Den Bosch.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De populaire escape room The Asylum in Burgum sluit op 30 november de Dwarn. De horrorattractie, die jet uit de best beoordeelde escape rooms van Nederland, maakt het plak voor een nieuwe, minder spannende escape room van de Molkfabriek. De Joodse eigenaar zette aan naar Emmeloord, dat ze van oktober al een nieuwe avontuurlijke escape room openen. Want eind november kunnen bezoekers nog terugten in de Asylum in Burgum. Het monumentale stek bij Gemaal Dongeradion in Eersemersiel wordt naar de bouwvak hersteld. Het stek rekken eind november verliende hier zwierskansjerre doet een vrachtauto dat ze in onriet. Omwenners steuren haar een al langere tijd aan het vernielde stek. Neffens Wetterskip Friesland wordt het herstel langer omdat het om een Rijksmonument gaat. Wanneer de werkzaamheden klaar binnen is nog net bekend. Zo'n 1700 deelnemers verschijnen sneeuwen aan de start van de hel van de Harkema. Zowel 1200 mountainbikers en 500 hutrinners die in mei aan het jaarlijkse sportevenement. De deelnemers kon kiezen uit verskate afstanden en naar aanrin waat het evenement afsletten met een afterparty. De organisatie zocht weerom op een slageditie, mijn officiële opening diet in Hanwi van shorttrekker Jens van het Woud, die met een karbidkanon het startschot loste.
2: Ja, ik vind het juist heel leuk om in die kleinere dorpjes te doen. En dat er zoveel geregeld kan worden nog, dat is heel gaaf om te zien. En als het met sport te maken heeft, vind ik het sowieso leuk.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Hosto meer witten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Het lood van stad, waard en worden. RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Autoschade? Wij fixen het. Lalitehaan.nl. Lalit met TH.

0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
9: Mij toeken camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
13: Oeh.
12: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
13: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
12: Raadsma?
13: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
14: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette die het op, tolve oeren.
16: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
18: Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een zwaar auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalig Boer zoekt vrouw deelnemer John Nauwer. In de auto zaten 6 inzittenden, van wie er 4 ter plekke overleden. Nauwer deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma. De boer kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal. Daarbij verloor hij 50.000 dieren. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. En supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur gemeten. Volgens de weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Het weer. In het noorden is er sprake van veel bewolking en kans op het lichte regen of motregen. In de rest van het land schijnt de zon geregeld en daar blijft het droog. Het wordt 20 graden in het noorden en zo'n 25 graden in het zuiden. Ook morgen zijn de verschillen tussen het noorden en het zuiden groot. Later in de week slaat het weer om en wordt het overal zonnig en warm zomerweer. En tot zover het nieuws.
19: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
20: Ja, echt maatwerk!
21: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
22: SGmaatwerk.nl.
23: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
22: schmaatwerk.nl. Het westige eerst.
21: Keukens en kasten op maat.
0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
2: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
2: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
24: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
25: Nou, bentjes, de keer wat dan,
26: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
25: Schitterend!
27: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
25: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
28: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
29: En van speelgoed tot feestartikelen.
28: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
29: Max Voordeel in Den Bosch.
30: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
31: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
28: Alles voor in en bij het zwembad.
29: Max Voordeel in dat bad.
32: Peppe. Maak ik bij Bab op de stoel?
33: Baarsma zitcomfort voor een noffelijke relaxpartij.
32: baarsmazitcomfort.nl

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: De populaire escape room De Asylum in Burgum sluit op 30 november de Dwarn. De horrorattractie, die jet uit de best beoordeelde escape rooms van Nederland, maakt het plak voor een nieuwe, minder spannende escape room van de Molkfabriek. De Joodse eigenaars zetten aan naar Emmeloord, dat ze van oktober al een nieuwe avontuurlijke escape room openen. Want eind november kunnen bezoekers nog terugten in De Asylum in Burgum. Het monumentale stek bij Gemaal Dongeradion in Eersemersiel wordt na de bouwvak hersteld. Het stek rekken eind november verliende hier zwierskansjerre doet een vrachtauto dat zijn onriet. Omwenners steuren haar een al langere tijd om het vernielde stek. Neffens Wetterskip Friesland wordt het herstel langer omdat het om een rijksmonument gaat. Wanneer de werkzaamheden klaar binnen is nog net bekend. Zo'n 1700 deelnemers verschijnen sneeuwen om de start van de hel van de Harkema. Zowel 1200 mountainbikers en 400 hutrinners dienen mij aan het jaarlijkse sportevenement. De deelnemers kunnen kiezen uit verskate afstanden en na aanrin waat het evenement afsletten met een afterparty. De organisatie zocht weer om op een slageditie. Mijn officiële opening diet in Hanwie van shorttrekker Jens van het Woud. Diet mij een karbidkanon het startschot loste.
3: Ja, ik vind het juist heel leuk om in die kleinere dorpjes te doen. En dat er zoveel geregeld kan worden nog, dat is heel gaaf om te zien. En als het met sport te maken heeft, vind ik het sowieso leuk.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden.
5: Radio, TV en online.
0: RTV NOF.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
2: Oeh.
3: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
4: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
3: Raadsma?
4: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
5: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl.
9: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
10: nofpc.nl.
7: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord uit Jesternaitjerk.
11: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
12: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
11: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
12: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
13: WOQS.nl.
14: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
15: De Friese Motorfiets!
14: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
16: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
17: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
13: WOQS.nl.
18: Herberg

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voerstrum.
3: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
2: Herbergvoerstrum.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
6: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur geregistreerd. Volgens de Weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalige boerzoekvrouwdeelnemer John Nouwen. Hij was ook raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal. In de auto zaten 6 personen, van wie er 4 ter plaatse overleden. Nouwen deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma. En hij kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal, waarbij hij 50.000 kippen verloor. Het is nog niet duidelijk waarom netbeheerder Enexis gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht. Het kan zijn dat er lokaal ineens veel stroom werd gebruikt, maar het is volgens de netbeheerder ook mogelijk dat er iets mis is gegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 11 doden gevallen. 46 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt, waardoor meerdere mensen onder het puin terechtkwamen. Ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Dan waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
7: It's getting hot in here.
8: Wat een stoo, jong.
7: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
8: Oh?
7: Ja, van het gas.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
9: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
11: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
12: en Opel.
13: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
11: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
14: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
11: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
12: in Ford en Opel.
15: De pannenkoektrein!
16: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
17: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
18: Ja, echt maatwerk!
19: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
20: SGmaatwerk.nl.
21: Bakken? Zullen we even op een stoel?
22: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
21: Baasmazitcomfort.nl.
20: schmaatwerk.nl. Uw westige eerst.
19: Keukens en kasten op maat.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is voormalig boerzoektvrouw-deelnemer en CDA-raadslid John Nouwen. En bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 11 doden gevallen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Dan waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
3: tdnoord.nl
4: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
4: nofpc.nl.
2: TD Noord verkeert het ek nog voorage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
8: En van speelgoed tot feestartikelen.
7: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
8: Max Voordeel in Den Bosch.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: Alles voor in en bij het zwembad.
8: Max Voordeel in dat bad.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
12: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens de docenten die anoniem willen blijven, heerst er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de hogeschool. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur geregistreerd. Volgens de plaatselijke weersdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is voormalig boerzoektvrouwdeelnemer John Nouwe. Hij was ook raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal. In de auto zaten 6 personen, van wie er 4 ter plaatse overleden. Nouwe deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma en kwam ook in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal, waarbij hij 50.000 kippen verloor. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy-podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde de opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
13: It's getting hot in here.
14: Wat een sto, jong.
13: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
14: Oh?
13: Ja, van het gas.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
15: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
17: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
18: Dat wie toen, no mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
19: Oh, 11:30.
20: Hey,
19: focus. Time for focus.
20: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
21: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
18: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
21: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met een 4 in het midden.
22: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
23: Oeh.
22: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
23: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
22: Raadsma?
23: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
24: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
25: Peppe, maak ik echt bij Peppe op de stoel?
26: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
25: baarsmazitcomfort.nl

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Het monumentale stek bij Gemaal Dongeradion in Eersemesiel wordt naar de bouwvak hersteld. Het stek rekken eind november verliene hier zwierskansjerre doet een vrachtauto dat zijn onriet. Omwenners steuren haar een al langere tijd aan het vernielde stek. Neffens Wetterskip Friesland wordt het herstel langer omdat het om een rijksmonument gaat. Wanneer de werkzaamheden klaar binnen is nog net bekend. Zo'n 1700 deelnemers verschijnen sneeuwen aan de start van de hel van de Harkema. Zowel 1200 mountainbikers en 400 hutrinners die in mei aan het jaarlijkse sportevenement. De deelnemers konden kiezen uit verskate afstanden en naar aanrin waat het evenement afsletten met een afterparty. De organisatie zocht weerom op een slageditie. Mijn officiële opening deed in hand wie van shorttrekker Jens van het Woud, die met een karbidkanon het startschot loste.
2: Ja, ik vind het juist heel leuk om in die kleinere dorpjes te doen. En dat er zoveel geregeld kan worden nog, dat is heel gaaf om te zien. En als het met sport te maken heeft, vind ik het sowieso leuk.
1: De populaire escape room De Asylum in Burgum sluit op 30 november de Dwarn. De horrorattractie, die jet dat de best beoordeelde escape rooms van Nederland, maakt het plak voor een nieuwe, minder spannende escape room van de Molkfabriek. De Joodijske eigenaars zetten aan naar Emmeloord, dat ze van oktober al een nieuwe avontuurlijke escape room openen. Want eind november kunnen bezoekers nog terugte in de Asylum in Burgum. En ons Safir het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden.
4: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: Als die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stielen, dwarren. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
8: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
10: Jan Cooks for You, met Janzelf.
11: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
10: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
10: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
13: Herbert.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, treien oeren.
5: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen, meldt NOS Nieuws. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee 15-jarige jongens die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland, reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelden vrienden aan Omroep Brabant. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens docenten die anoniem willen blijven, heersen er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de hogeschool. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde zijn opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Dan waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
7: It's getting hot in here.
8: Wat een sto, jong.
7: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
8: Oh?
7: Ja, van het gas.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
9: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
11: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
13: tdnoord.nl.
14: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
12: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
13: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
15: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
16: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor arbeidszandje in Waterswaard.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
17: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. De twee 15-jarige jongens die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland reden zonder toestemming in de auto van een familielid. En de UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA vanwege het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Foralyn Balogun op het WK op te schorten. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Dan waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjen.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Baken, zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op... Fjouwer Oeren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende stap in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoning. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee jongens van 15 die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland, reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelden vrienden aan Omroep Brabant. En de UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse smid Folarin Balogun op het WK op te schorten. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. De 25-jarige Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
17: It's getting hot in here.
18: Wat een stoo, jong.
17: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
18: Oh?
17: Ja, van het gas.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
20: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
22: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorbij Sandje in Waterswaard.
23: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
22: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Branine Wenning had snijnt een midje van reekontwikkelingszorgen om de Greense stritten in Serhusteveen. De brand ontstond om heel wij zijzen hinnen in het huske op de boppenverdieping. Mogelijk is kwadsluiting in het plafond de oorzaak. De brandwacht hield het vuur gauw onder controle en de rekken het in verwoenen. Zo'n 1700 deelnemers verschijnen sneeuwen om de start van de hel van de Harkema. Zowel 1200 mountainbikers en 400 hutrinners dienen mij om het jilligste sportevenement. De deelnemers kon kiezen uit verskate afstanden en na aanrin waat het evenement afsletten met een afterparty. De organisatie zocht weerom op een slageditie. Mijn officiële opening diet in handwie van shorttrekker Jens van het Woud, die met een karbidkanon het startschot loste.
3: Ja, ik vind het juist heel leuk om in die kleinere dorpjes te doen. En dat er zoveel geregeld kan worden nog, dat is heel gaaf om te zien. En als het met sport te maken heeft, vind ik het sowieso leuk.
2: Het monumentale stek bij Gemaal Dongeradion in Eersemersiel wordt na de bouwvak hersteld. Het stek rekken eind november verliende hier zwierskansjerren doet een vrachtauto dat zijn onriet. Omwenners steuren haar een al langere tijd om het vernielde stek. Neffens Wetterskip Friesland wordt het herstel langer omdat het om een Rijksmonument gaat. Wanneer de werkzaamheden klaar binnen is nog net bekend.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooi.

0: Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Dan waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden.
1: RTV NOF.
2: Waar staat, waad en worden.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
5: Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
10: Ja?
9: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
8: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
11: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
11: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
14: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
15: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
14: Baarsmazitcomfort.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
18: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Oralin Balogun op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt UEFA. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België, morgen nacht om 2:00 Nederlandse tijd. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed al eerder. In 2006 bezocht ze Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen daar de eerste bewoners wonen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
10: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
20: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
21: De Friese Motorfiets!
20: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
22: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

0: NCV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Belgische voetbalbond KBVB heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Balogun niet ontvankelijk wordt verklaard. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 april volgend jaar in Lelystad. En dan nog het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot de zonsondergang.

0: In het noorden tot lokaal nog 25 in Zuid-Nederland bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele nieuws uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of jog op rtvnof.nl.

0: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, noem mij ikzelf Riede. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
3: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
6: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
12: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
11: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met een 4 in het midden.
13: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
14: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
13: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
14: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
15: WOQS.nl.
16: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
17: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
16: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
15: WOQS.nl.
19: Bakken. Zullen we even op een stoel?
20: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
19: Baasmazitcomfort.nl.
21: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
24: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
0: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Belgische voetbalbond KBVB heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Folarin Balogun niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt UEFA. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België vannacht om 2 uur Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft de woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd vandaag. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 april volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed dat al eerder. In 2006 bezocht zij Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen de eerste bewoners er wonen. En dan nog het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot de zonsondergang vrij zonnig. De temperatuur varieert van 18 graden in het noorden tot lokaal nog 25 in Zuid-Nederland bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen uit tussen 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
25: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de Friese Motorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Branine Wenning had sneintemiddag voor reekontwikkelingszorgen aan de Greense Stritten in Sjoerdsjoerdsjoerdsjoerdsjoerd. De brand ontstond om heel wij zijzen hinnen in het huske op de boppenverdieping. Mogelijk is kwadsluiting in het plafond de oorzaak. De brandwacht hield het vuur gauw onder controle en de rekken het in verwoenen. Zo'n 1700 deelnemers verschijnen sneeuwen aan de start van de hel van de Harkema. Zowel 1200 mountainbikers en 400 hutrinners dienen mij aan het jaarlijkse sportevenement. De deelnemers konden kiezen uit verskate afstanden en na aanrin waart het evenement afsletten met een afterparty. De organisatie zocht weerom op een slageditie. Mijn officiële opening diet in handwie van shorttracker Jens van het Woud, die met een karbidkanon het startschot loste.
3: Ja, ik vind het juist heel leuk om in de kleinere dorpjes te doen. En dat er zoveel geregeld kan worden nog, dat is heel gaaf om te zien. En als het met sport te maken heeft, vind ik het sowieso leuk.
2: Het monumentale stek bij Gemaal Dongeradion in Eersemersiel wordt na de bouwvak hersteld. Het stek rekken eind november verliende hier zwierskansjerre doet een vrachtauto dat je onriet. Omwenners steuren haar een al langere tijd om het vernielde stek. Neffens wetenschip.

0: Friesland wordt het herstel langer om het om een Rijksmonument gaat. Wanneer de werkzaamheden klaar binnen is nog net bekend. En ons Safier het streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden.
1: RTV NOF.
3: Ekin, Jestermar, Stierskeer en Hoornsjerk.

0: It's getting hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
10: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even sjen op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
11: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
12: Baarsmazitcomfort.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen, stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. De Belgische Voetbalbond heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Boulagoen niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. Boulagoen kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België en dat is vannacht om 2 uur Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
19: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
20: De Friese Motorfiets!
19: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
21: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.

0: in petit met René Koster. Elke maandag die jong van zon rond 8 en online via rtvnof.nl. In petit met René Koster.
1: En Joenik met Anne Goortske Breteler. Welkom, mooi dat je bent.
2: Dankjewel.
1: Achter de knoppen zit Wieger Postma weer, die ervoor zorgt dat alles wat jij wij je bepraten, thuis ik weer te jern is. Dat ik altijd wel noffelijk nog. Maar Anne Goortske, als je die zelf heel kwaad introduceren maast bij een oor. Wat zijst dan? Waar bist je?
2: Ja, dan zeg ik eigenlijk altijd dat ik antropoloog ben. En dat is een mooi vage begrip. Dus dan haak ik nog even wat tijd om het extra uit te lezen en er een uit te denken. Want ik schreeuw, maar ik maak ook wel podcasts en ik doe ook wel tentoonstellingen. Dus het wikselt heel bot. Ik ken de ene mannen vanuit de schreeuwster wijzen dat ik dat zis. En de andere mannen vanuit een tentoonstellingsmakker.
1: Maar het begint altijd bij antropoloog.
2: Antropoloog, ja. Dat is toch wel hoe keppelend eigenlijk om wat ik van werk doe. Ja, ja.
1: Of de vind je dat misschien wel het wichtigste?
2: Ja, misschien
1: ik
2: wel.
1: Je ziet van ik ben vrije zinnen.
2: Ja, sa ja. Ja.
1: Of
2: sa. Ja, ja, klopt.
1: Of ik, ja, neem maar op. Ik ben mem.
2: Ja, dat ken ik nog. Maar ja. Ik zeg wel vaak. Ik koppel je dat vaak om werk inderdaad. Dat ik antropoloog ben.
1: Ja, en zij is antropoloog en ik tot vernuvert mij.
2: Mm-hmm.
1: Ja, net omdat het net weer
2: is. Nee.
1: Nee, maar doe omschrijft hij zelf op Miguelix LinkedIn. Ja. Al je mij de vrouwelijke vormen.
2: Ja,
1: ik
2: klopt.
1: Ben niet een schreeuwer, maar een schreeuwster.
2: Ja, dat is wie, ja.
1: Maar dan ben je wel weer een antropoloog.
2: Ja, maar soms zeg ik wel antropoloog. Ja. Ik ben gewoon helemaal net consequent, merk ik, in wat ik zeg. Maar nee, maar dat haal je toch al. Ja, was dat je de ene dag veel meer dit en de oor meer dat. Maar ik broek het eigenlijk vaak, als ik het qua tekst beschreeuw, met wat ik qua van werk doe, dan broek ik vaak de vrouwelijke vorm. Want dat denk ik, ja, we gaan er al heel vaak gevoeglijk van uit, dat toch wel vaak nog toch man uitviert wordt. En dan kan ik een keer die vrouwelijke kant erin smieten. Nou, dan doe ik dat graag.
1: Ja, oké. Okay. Ja, nee, er zit dus wel een
2: zit een licht feministisch
1: gedraging.
2: Ja, precies.
1: Ja, oké. Okay, ja. Nou ja, dat, ja, maar een schreeuwer of een schreeuwster, dat maakt het dan net zo volle uit.
2: Nee.
1: En krijgt als je zit van, we moeten dat verschil opheffen. Broek dan maar de farm, want de secretaris en de secretaresse is heel wat oors.
2: Viest?
1: Goed, generaal.
2: Oh, maar gewoon qua vorm bedoel je?
1: Nou ja,
2: dan,
1: bij een secretaresse denk ik, dat is een typniep, om het maar eens onparlementair te zeggen.
2: Ja, ja.
1: En een secretaris, nou, dat is de secretaris van het bestuur, of dat is de secretaris van de gemeente, de gemeentesecretaris, wie dat dan vroeger, die had dan nog ook directeur. Maar,
2: ja, maar dat is juist waarom, zeg maar van oudsher zit dat onderscheid er misschien wel bot in. En ja, ik haal natuurlijk een vrij vaag beroep, lid bewolwes. Het kind heel bot wiksel je en meesters zetten ik gouders de vraagtekens erbij. Kist er dan echt van roem komen? En, zo. En dat begreep ik ook heel goed, omdat het vrij abstract is en heel wikselend per jaar wat ik nou precies doe. Dus dan vind ik het juist wel mooi om Chantal te leren. Nou, ik doe als vrouw dit beroep en dat oefen ik op een dusdanige wijze uit dat ik denk van roem kom ik in. Los van het salaris van mijn man. Of los van wat voor stiepa dan ik. Dus ja. Ja, ik vind dat wel mooi om dat
1: Maar dan beginnen we bij antropoloog.
2: Ja.
1: MV.
2: Mm-hmm.
1: Wat is een antropoloog?
2: Een antropoloog bestudeert cultuur door de hele wereld. En die vergelijkt ze. En die zocht wat er meer schippelijk is. Maar ook wat er typerend is voor een bepaald gebied. Voor een bepaald plak. En binnen mijn studie hebben we heel wat gezien naar de net-westerse culturen. Dus eigenlijk alles boeten Europa. Maar toen kwam ik er heel gauw achter dat ik juist Europa heel nieuwsgierig vind. Dus ik ben misschien wel een navelstaderige antropoloog. Want ik vind het juist heel mooi om, nou ja, ik wil wat nice te door te zien. Van waarom doggen wij de dingen zoals we ze doggen?
1: Waar gaan we daarom?
2: Je kennen jezelf daar toch beter begrijpen. Je kennen een oor daar toch beter begrijpen. En ja, ik leerde toch wel heel bot in, juist in het klimaat van You at the Die werd groepen vaak zien hoe ik opleerd worden, dat je maar iets meer begrip in een soort middenroemte verbleeuwen werd je ook hoor, nog wel eens een honriking van willen in plak van alleen nog maar uitskelden en cancel je.
1: Want dat je beter begrippen hoe de omjouwing is, zoals er is, dan ga je daar automatisch beter inzien en begrip voor waarom het orenmeesken daar in oors functioneren.
2: Ja, en Big League zat je het echt hoe je eigen omjouwing hebben, denk ik. Als je meer begrip hast van hoe de dingen werken vanuit de cultuur, dan zit er ook automatisch een historische factor bij. Dat is ook wat in mijn werk een proto naar voren komt. Maar ik denk dat dan ook een soort verantwoordelijkheidsgevoel schiept voor de omjouwing, van de meesk om je heen. En dat vind ik altijd wel een mooi beginpunt. Om daaruit waar je te zien. Van, goh, wat kan je van een oor bezitten? Wat kan ik van mezelf bezitten zelfs?
1: Oké, dat pellen we dadelijk even verder aan.
2: Ja.
1: Maar even naar het begin. Woer de jonge Anne Goortske altijd al antropologe?
2: Nee, die wist net wat ze woer. Ze woer een studie doen waarbij had ze precies net een eenlijnig beroep komen zoen. Dus ik weet nog dat ik doe in het laatste jaar van het Dokkinga in Dokkum mijn lijstje zie het van alle studies die ik net woer. En daar kwam heel volle in naar voren. En de studies die ik wil woer, ik denk dat er iets van 3 of 4 op stien of zo. En eerst zou het geschiedenis worden. Maar toen wie ik bij San Myrin Dying Grace en toen dacht ik, nee, ik leuk dan net echt dat dit het van mij is, eigenlijk de meesten om je heen. Ja, ik wist het net. En toen kwam ik via op culturele antropologie uit. En ik had nog bij besluit staan om te reizigen, om het tussen hier te nemen. Maar ja, ik zit nog in die laatste fase van de studiefinanciering. Dus ik denk, nee, ik ging toch terug. Doch me dan maar een studie waarbij dat ik over culturen, over de hele wereld leer. En dan hoef ik er misschien net daadwerkelijk heen, maar dan leer ik erdoor.
1: En mocht ik er heen gaan, dan kijk ik het ook nog combineren.
2: Juist, nou, inderdaad. Zo
1: nou,
2: zo wat.
1: Het toek.
2: Ja,
1: dat, pragmatisch.
2: Ja, pragmatisch. Dat wie een beetje. En dus ook het feit dat ik dan net wist wat ik wilde zo als ik antropoloog ben. Wie. Ja.
1: Maar je bent opgegroeid in Nes.
2: Mm-hmm.
1: Ja, voor mijn gevoel is dat net een omjouwing waar als je daarmee, de oren jongens en famkes, dat je mee omging en ik hier het idee, ik wil maar culturele antropologie dwaan, dat ze zitten, oh ja, leukjes, ik maar een tijdje.
2: Nee, ja, ik wist zelf ook net eens wat die studie inhoudt. Het wie pas echt doet ik me daarin verdieping die dat voorbij kan, maar ik kom van een pleets en mijn ouders ben ja, ik helemaal in dat culturele milieu had ze hen altijd bevoen. De meesken die wij aan de keukentafel hier weer nek toch wel vaak wat oorzaas wat ik om je heen zeg. Ze is mee te dwarpen. Prote maffe type, zeg maar. En ja, dat vind ik gewoon echt heel leuk om als band te zien dat er zoveel verskaat is in meesken. En ik denk dat dat wel mijn nieuwsgierige zeg onwakkeren had. Van waarom doen een meesken de dingen zoals ze doen? En waarom kiest de ene een vrij traditioneel paard bewezen van? En waarom brekt de oren daar helemaal los van? En kind die soms zelfs er iets van vinden had een oor wel dat traditionele paard aangeeft.
1: Ja. Dan brengt ze het nog zelf ter sprake. Ik moet mij opzet zien. Zelfs net waar ik denk, het komt vanzelf voorbij. maar door is behalve alles wat we al benemen, ik de dochter van.
2: Ja, ik ben de dochter van Gerrit Breteler en Anke Bielsma.
1: Precies, en dat is net een trosneet huishouding. Mm-hmm. En had het ik nooit wist.
2: Nee, dat zult ik nooit willen.
1: een cultureel plak, een broersplak. Dat kunstners en tinkers en schreeuwers en van alles en nog wat een waarmoedte.
2: Ja, en ik wil
1: en
2: gewoon.
1: En daar groeide de stoel in op.
2: Ja, klopt het. Maar ik wil gewoon, zeg maar, de verbinding houden, mij de dwarpen en zo om je heen. Dat vind ik ook heel wichtig. Dat vind ik ook heel leuk. Dus net zo van, oh, wij binnen dit ploegje artistiekelingen en wij zonder u zo, oh, want wij binnen helemaal in uw smaakproces en zo. Nee, het is juist heel mooi. Had je mij al die verschillende mensen die het al hier op hun eigen wijze het leven leren, om daar maar in contact te staan en om daar wat van te leren. Ik denk dat dat ook iets is wat mijn ouders me heel wat mij doen. Hè?
1: Ja, dat vond ik wel opmerkelijk bij jou. Dat zo op het moment dat het voor de studie ergens oors ging, gongst altijd die baan mij daar westwijs kwamst vasthouden hast.
2: Ja.
1: En orenmeesken die het voortgaan, die zeggen, oh, dat boerse jongen, dat warms, ik ben sabliet, dat achter me litte koe, ik ben nou in Amsterdam, nou, je gaat een nieuwe vrouw van me hier en ik ga nooit weer waarom naar die oren. Maar bij je dat eigenlijk altijd de combinatie van beide bleuren.
2: Ja. Tot in den treuren dat mijn vriendin in Amsterdam ik zei, je is nou al wel het weekend waarom, wat machst u daar dan? Maar dat wie van mij, ja, ik ben wel echt heel erg hechte en boen om in bed te groen. Ik merk dat had van een grutpad uit te steen mij, dat gezin waar ik uitkom. Dat wie een heel hecht gezin, dat is het nog altijd. En de familie daaromheen. Maar dat had toch echt te krijgen met een soort eikpunt van mij. Wat die sediek is, wat die landerijen binnen. Ik ben trodderen hinnen heel iets vaker merken je dat ik best een introvert persoon ben. En dat ik het dus echt heerlijk vind om even al die prikkels trom hinnen waaien te lid nachteriek. En om dan even u te steen. Dus ik denk dat dat misschien de combi ik wel best had. Dat ik aan de ene kant de stad machtig mooi vond in alle facetten. Hoe je dat als student belibje wollen. Maar dan weer even thuis ontkater je wat nuchter. Ja. Dat er gewoon ook heel wat in ziet.
1: Er komt herhaaldelijk volop rond. Maar nog even dat introverten, want dat triggert mij nog
2: ja, dat
1: wel een beetje.
2: Ja, dat dacht ik al. Ja.
1: Want ook best je hebt wat maar kent. Er zit bij landelijke talkshows aan tafel als het nodig is. Door Kessie Oer al jaren litten. Je bent sprekster, je hebt een podcast. Hoezo introvert?
2: Ja, maar ja, dat is dan ik wat je shenlit of zo. En ik merk dus, dat is van mij had dat ik heel lang geworden voordat ik nou tot dat punt kom dat ik denk, oh ja, ik wie vanzelfs doet ik een lied van, wie ik best verlegen. En ik hou altijd wel wat, nou, wat stiller west. En op een gegeven moment is dat met mijn werk en zo, dat roegelen al je wat bij elkaar. Ik ha wat dat betreft mijn stem ik wel voen, denk ik. Maar ik merk nou, ik wil dat ik het ik heel noffelijk vind om gewoon lekker wat in het tunnel om te werken. En ja, wat een eenvoudiger bestaan te leren. Nice dat hele leuke extroverte deel. Maar dat wel nice te koor bestaan had. Ja.
1: Die verbinding tussen het in en het oor gaat altijd vasthouden. We nemen dus die zelf. Ik had even weer op. Correspondent binnenland buitengebied.
2: Ja, dat is een term die ik ooit een keer kopt ha op LinkedIn. Maar dat is al jarenlang. En ik zal je vertellen, René, ik ben gewoon echt net goed in het bijhouden van mijn socials. Maar ik had dat destijds wel eens een soort geuze naar mijn broek. Dat ik dacht, ja, dat plattelandse karakter, dat maakt volle meer in de landelijke media. En daar ben ik nog steeds wel mee dwaande op mijn eigen manier. Maar ik weet net dat ik echt een correspondente ben die van alles op behichte is wat er speelt.
1: Nou, dat je het misschien wat vier, maar er is wel een bewadskipper uit de regio. En dan nog specifieker, de wat eerst Frieske en dan misschien Tjin de Waadkust om regio. Dat stukje. Ja. Moddergat, Nes, PSS, die hoeken.
2: Mm-hmm. Ja, dat komt omdat ik daar wel zelf wen je. En dat ik merk gewoon dat uiteindelijk de onderwerpen die ik oppak beginnen vaak vanuit een soort vraag van mezelf. Wat kan ik leren over mezelf? Wat kom ik hier tjin? En daarom is het, ik al eens dicht bij hoes. Dat triggert mij. En dat is denk ik toch wel vaak bij ja, misschien keuzers of makkers, dat je een soort egocentrische vraag stellen. En op basis daarvan ging je de boer op en op een paad. En dat is wel ja, wat mij dreut.
1: Ja, maar de eerste inspiratie doet je op in je directe omjouwing.
2: Ja.
1: En daar ontstier ik, wil misschien wat dat weer niet opbraak, het boek De Traanjagers.
2: Mm-hmm, klopt het.
1: Dat ontstier daar ik uit vanzelf.
2: Ja,
1: kerst ik wat nog over te zitten, hoe dat proces hem ontwikkelen had.
2: Dat weer echt heel leuk, want de mast op de middelbare school altijd een profielwerkstuk maatje. En toen ga ik op dat stuit, toen ik een hele 16 zandje, toen werkte ik als bijbaantje in de kroeg in Lusses, in de Boentebok. En dat wie een oud walvisvaderscafé. En toen had ik van mijn profielwerkstuk de vraag gesteld, wat betjut de morreskildering in dat café nou? En dat wie een tafereel van die walvisvaart. En zo ben ik al je oude walvisvaders uit de omjouwing bevrediging.
1: Want die bliekte nog te leven.
2: Precies, dat wie ik van mij een hele nieuwe eye-opener, dat die er gewoon nog winnen. En dat die in de 80 winnen dat wol. Maar dat ze nog al je foto's zien en verhalen. En die ben ik op een gegeven moment bondel in gingen. Daar is eerst een werkstuk uitkwam. En letter dacht ik, ja, ik mat hier gewoon wat mooi. Dan maar misschien een fotoboek, maar ondertitels bij die foto's.
1: Maar ja, verhalen uit de eerste hand.
2: Juist, dat wie het doel. Omdat net verlen litten te gaan. Dat wie het belangrijkste.
1: Ja, dat smeert natuurlijk vers een leuk profielwerkstuk op.
2: Ja, klopt.
1: Maar uiteindelijk volle meer.
2: Ja, uiteindelijk volle meer. Toen ging ik dus naar Amsterdam om te studeren. En toen op een gegeven moment werkte ik bij een orenuitjouwerij. Als bijbaantje ik werd. En toen zei die van, ja, maar wist je net gewoon een boek hoe schreeuwen? Ik kan die nou wel helpen bij de Amsterdam University Press. Om een contact. Nou, en zo is het kwam. En toen wie eigenlijk vrij gauw het idee idee, oké, er komen heel veel foto's in, maar het verhaal van die man wordt het wichtigste. Dus die man die gist interviewen en dat gist uitschreeuwen. Nou, en toen ga ik ook een schreeuwcursus volgen, literaire non-fictie, wie dat. En zo is het baltje rolling gaan. En is er inderdaad toen in 2018 het boek De Traanjagers uitkwam.
1: Ja, en dat wie nogal succesvol.
2: Ja, dat wie echt heel erg leuk. Omdat als student zo mooi te mooi zijn dat zo...
1: Ja, de media pakt het op. Het boek was verkocht ze zelfs. Ja. De kwam al je jong west daarover vertellen mocht. Mm-hmm. Meestal wie erin interesseert.
2: Ja.
1: Want Krek zat de tijd even pakte van. Mm-hmm. Maar hoe zit dat dan? En die meestal binnen nog, die kennen verhalen nog vertellen. Die man waren al eerst gewond ervan. Ik werd opvoerd, ik kwam ik voor de microfoon. Mm-hmm. En fijn. Dus daar kwam het ene naar het oren achter wij.
2: Ja, dat is zo leuk. Daar staan trodden in hinnen. Omdat ze dan heel diep maar dat onderwerp dwanen bleef, krijg ik echt een boom bij die meesken. En ik weet nog in de schreeuwcursus zijn ze toen ik van de wie Ian die zei, Ian zou schreeuwen, die zei ja, de maas net te volle een nijswaardig dwaan en de maas gewoon interviewen en de maas het echt zakelijk besjen. Maar dat kind het als toen om jou in wennest, waarbij nee. Had die meesken gewoon bij een kuier
1: komst
2: het in, bij de winkel komst het in. En dat vond ik juist, dat maakt het van mij eigenlijk alles, omdat ik daar toch echt het gevoel ha dat er een heel veilig netwerk van al je meesken om je heen zit, maar ik woonst niet bijzondere verhaal mooi maken hebben en daar zo nou en dan ik hoe dealen willen.
1: Ja, en dan wie dit in die zin een veilig onderwerp, want iedereen, mm-hmm. iedereen voelt het wel nieuwsgierig en koe daar wel een verpleert ze.
2: Maar dit wie ik wel, het waard wel betwist, omdat die walvisvaart vanzelfs wel een soort, nou dat zijn, dat winst is maar de chinloon van de verheerlijkst die walvisvaart. En dit wie wel, ik krijgt in die periode dat IJsland toen nog wel op walvis en jijde en toen weer net en dat wie ik wil, het had wel ter discussie staan, omdat die walvisvaart aan zich daaruit.
1: Ja, dat verheelde de stad helemaal.
2: Nee, zeker net.
1: Door beschreust.
2: Ik woe de context aan van hoe dat destijds badde en waarom en wat er nou nog dan van te sissen valt.
1: Ja, daarna hast ik schreeuwen over de laatste dorpsgek, de psychiatrische problematiek op het platteland.
2: Ja.
1: Dat lijst tegenvoeliger, denk ik.
2: Ja. Maar dat is, ik denk dat ik gewoon altijd wel op ziek ben naar bepaalde taboes. Want ik vind dat heel nieuwsgierig dat ergens net hoe praat jet te worden om dan toch het peteren op gang te brengen. En dat wie zeker het geval maar de laatste dagen van de dorpsgek, dat boek. Omdat ja, geestelijke ongezoenis is natuurlijk nogal een taboe. En het is ook nogal wat om daar helemaal mooi hier naar voren te treden. En dat vreeg ik wel van die meesken. En ik denk dat dat uiteindelijk ik wel de mooiste gearworkingen west hebben van meesken die dat echt als een soort ja concern om de geschiedenis te herschreeuwen naar hun eigen perspectief en om daarmee postuum eer te dwanen om meesken en toch dus die stap te nemen van
1: en ik daar nationale publiciteit
2: ja,
1: omheen.
2: Dat weer echt
1: een
2: fantastisch.
1: Uitstalling in de theatercirkel in Nes.
2: Ja.
1: Werd een soort meisje op elkaar. Mm-hmm. Informatie jong. Ja, ik kan ze eraan uit bedenken. Maar hier is wel wat te pakken.
2: Ja.
1: Het Skimber verlet van wie je.
2: Ja, dat is wel heel leuk. Want dat ze, ja, eigenlijk begint dat bij mij dus altijd heel iets vanuit mijn eigen interessegebied. En daar binnen altijd wel oren die ter ideeën op afvuren. In mijn vreunenkringen, in mijn kennissenkringen. Dus dat helpt altijd wel heel bot. Maar ja, je mat het dan toch vielen van dit hing het ergens in een loft of zo. En dan pak je het en dan... Ja, dat is altijd het risico voor zelfs. Je weet er nooit hoe dat wordt. Maar dit waar het goed oppakt, ja.
1: Met een volle meer dingen die ik vrees je wil. Maar wat ik een beetje de verdeling van het in je net oor in de gaten horen. Mm. En ik had je ook vregen wat muziek uit te zetten.
2: Ja, klopt het.
1: En nou, dat mocht in willekeurige volgorde. Ja, maar ik vond het wel mooi om te beginnen mijn noemer van Gerrit Breedler van Dien Heid.
2: Dat lui wel van de hoorn.
1: Ja. En daar haast Sint John de Dwarmer kezen. Mm-hmm. Dat steekt eigenlijk voor een soort zwerver, zeg maar. Hè?
2: Ja, klopt het inderdaad. En het grappige is dat ik dit noemer eigenlijk nooit echt zo mooi uit besprutsen ha. Als je het meest van de hoorn lezend wie het noemen Catharsis West. Dat had er van miskeuren. Ja. Daar hebben we het ook volle vaker hoe hoorn. Maar nood ik de Aron het traaien hier, zo'n is huid verstoren is wat vaker zijn muziek weer harkje. Komen er in één keer lied naar voren die ik heel mooi vind, maar werd ik dus eigenlijk net zo volle van wit. Of ik net wit wat hij daar precies maar bedoeld had. En dit lied wie van mij ja, dat ik luisterde dit heel vaak omdat ik het een prachtige melodij vind. En Tagalog zit er in de tekst ook wel iets heel, heel dravers besletten, maar het is echt triestend op een gekke manier. Dus ik vond het wel heel mooi om deze eruit te pakken, omdat het net een van zijn meest bekende noemers is. Maar van mij wel een soort budget, ja.
1: Ben jij er even naar en dan praten we er dadelijk nog even over terug.

je verdriet van. Je weer 20 jaar doet ze dat zij. Maar ik joeg mijn ziel ontzettend aan het warmer. Moon, dan ben ik je waard.

na bjemmen, un leiechet is kaart en skier, de wien squat squozen in vergetten striemmen, sis kleid in een skelk van papier.

0: Sint John de Dremer, een noemer van Gerrit Betler. En we draaien het omdat Goortje Bretler, Joen te gast is bij het programma In Petier. Gerrit Bretler, wie haar heet. Kist zijn stem in zijn veske nog goed jerren?
1: Ja, dat ken ik eigenlijk best wel goed aan, merk ik. Vind ik heel noffelijk, doet ik in verwachting wie van mijn zwantje, die nou haast 12 wordt, doet het dus nog maar een ierling dat hij verstoorn wie. Doe ik ook al een protte naar zijn muziek luisteren, omdat ik dacht, dat is echt mooi, want dan jet dat jonkje in mijn buik die stem al. Dus ik denk dat ik het toen al aardig terug in gier van, nou ja, dat het ergens ook wel confronterend is natuurlijk, omdat die stem er net meer is. En ja, ergens Keppel, ik zie zangstem. Ik word wel los van de heightstem of zo.
0: Okay.
1: Dus dat maakt het misschien ook nog ietsje
0: dus
1: makkelijker.
0: Jonger Gerrit Bretler, wie toch weer een oor. Als...
1: Ja, precies.
0: En die heet Gerrit, die mag toch griezelig missen?
1: Ja, dat is ik zo.
0: Wat mist het meest van hem?
1: Gewoon zien onwijzigheid in het duister libben. Dat rek het meer, omdat hij had mijn zwijntje nog nooit zien.
0: Nee.
1: En dat ben de grote dingen, net niet zozeer de boeken die het uitkwamen binnen of de werkhichtepunten, maar ja, het feit dat je gewoon...
0: Het heeft hem gunt dat er dit soort dingen natuurlijk ik.
1: Ja, maar ik hield mezelf ook gunt dat mijn heid erbij was wie, en dat hij daar mij riet en die het bijstinkoe en ik van mijn mem dat... Ja, zij als paken en beppen een nieuwe rol te vervullen hier. En dat is gewoon heel spietig dat ook hoor misrint.
0: Wat voor relatie hier is mij?
1: Ik heb wel echt een hele hechte relatie met huid. Altijd hoorn en ik viel het eigenlijk nog steeds zo.
0: Ja?
1: Ja, ik heb nog steeds wel het gevoel dat hij op een bepaalde manier bij mij is, omdat ik aan hem denk, omdat hij in mijn herinneringen er is. Wie een heel soort mensen niet zijn, ja, er komen aan dagen en dan verjist hem een dag. En dan is dat een nieuwe stap in die rouwproces. Maar ik ga eigenlijk nog geen dag horen dat ik net aan hem tocht haar, omdat hij sa in mijn referentiekader zit, ongemerkt. En dat is wel echt een groot geschenk. Dat hij had een hele onwijzige huidwest. En daarom had er extra volle stempel erop drukt. En dat is heel mooi. Hij wie misschien net een huid die mij voetbalde. Of die ik dat zelf trouwens ook net. Maar dat zie ik misschien wel van hem. Maar Wollingen West, hele goede peteren, mijn vier akkoordes. En juist denk ik in het praten, ja, dat we ook daar heel wat voen hebben.
0: Ja, ik een hele onwijzige mem.
1: Ik ga echt een hele onwijzige mem, absoluut. Ja, en dat is dus ook wel het mooie. Dat is dan gelukkig dit ook al je dierlijk is. Ik het verlies en het vertriet. Wat wel weer heel oors is als vrouw van of als dochter van. Of mijn broerke dan. Dat is natuurlijk ik weer een oor. Ja, je gaat al je een oorrouwproces. Maar wij binden er over het algemeen heel iepen in. Dus dat is, ja, omdat wij een hecht gezin hebben, dat heel noffelijk. Dat is ik dat.
0: Had het in relatie met die mem verloren?
1: Ja, maar dat is gewoon ik heel apart gingen al. Ja, mijn huid verstoor, mijn mem waard een paar maanden en hij ziek. En op dat, eigenlijk op de dag dat zij dat ze de chemo zien moest, hier ik een positieve zwangerschapstest. Dus ik weet net niet eens meer zo goed wat de bono precies veroorzaakt.
0: Al die emoties die spielen door
1: mijn
0: hinnen.
1: Mijn hormoon en weet ik het wat. En haar uitstelde rouwproces misschien ook wel, omdat ze niet een keer echt van haarzelf vuurtje moest. En het rint zat er ook hoor. En misschien is dat juist ook wel mooi. Dat is de hoest ik net overal de vinger op te lezen. Dat is ook iets wat ik mezelf wat meer leer. Dat ik net alles hoef te begrijpen waarom het iets zo gien is, dat het gien is. Maar dat het gewoon goed is. Zo.
0: Soms krijg je gewoon extreme litten.
1: Precies.
0: En dat zorgt voor uitkomst.
1: Ja, inderdaad.

0: Hoe kan ik even achteruit zitten en ik laat het al hier even gebeuren en dan zie ik wel wat er voorbij komt.
1: Ja.
0: Dus het feit dat ik nou rekken wil als mijn vregens naar mijn heid, dat is eigenlijk nij van mij. Of tenminste, in elk geval dat ik zou ergens zit en ik wat even mijn zegje ervan. Normaal spritsen koe ik dat goed scheiden, maar ik vind het eigenlijk wel heel fijn dat ik dat nou net meer ken, omdat het zo in mij zit, ek, ja. Dat vertriet.
1: Dus hij zal dat feske wat wanneer je dat had ik wat vertrietelijks.
0: Ja.
1: En dan keppel ik dat om een thema dat ik er ook mee aan de gang was had. En dan ging het benamen over boeren.
0: Ja, klopt het.
1: Mensen op een pleats die mm-hmm. haar zelfs te kwad dienen.
0: Ja.
1: Want het voelde hij op in de statistieken mm-hmm. dat tal hoe griezelig grut wie je.
0: Ja.
1: Kerst hij kwad nog wat over zeggen?
0: Ja, wist, dat is echt wel opvallend voor het platteland. Dat er hoe het algemeen minder aanspraak maken wordt op geestelijke zoenen zwarg. Maar dat is aan de orenkant dat de suïcidestatistieken, om het maar even heel clean te zeggen, dat die volle heger binnen. Dus daar kist wel zeggen van die problematiek heerst er wel degelijk. Maar er is schijnbaar een drompel om help te zieken.
1: En waar wordt die terugvormen, die drompel?
0: Nou, in mijn boek heb ik daar wie het weinig onderzoek naar dien. En ergens denk ik dat dat toch besletten leidt in dat grutte meerskips gevoel wat wij hier op het platteland meer hebben als in de stad. Wat ik wil afbrokkelen is de afgelopen decennia. Maar weer terug had je wel vaak het idee ha, gasse kind wil tinken of... Oh, maar als ik nou sis dat ik naar de psychiater ging, dan denken ze misschien dat ik gek ben. En dan wil ze me er net meer bij haar. Gewoon bang voor de uitsluiting. Wilst ik denk dat we maar eens al een volle meer daarmee te krijgen haar. Als dat we blikken litten. Dus dat is wel iets wat we nog weens in behelje kunnen. Omdat hier
1: op het platteland ben meestal vaak ik binnenvetters. Hè? Dat helpt ik net in.
0: Nou ja, maar dat is dan de vraag, kip of het ei. Van, komt dat binnenvetten nou terug dat we het nooit leerd hebben? Terug dat er misschien een cultuur heerst waarbij had je dat net zien litten? En werd je juist inderdaad priezig je van ach, kop ervoor en trowwerk je en dan lost het hem vanzelf wel op.
1: Ja, dat wie de moraal eigenlijk al.
0: Dat is vaak wel het idee, ja. En gelukkig is er Joerte daar wel volle meer aandacht voor. Maar ja, dat is juist gewoon de problematiek dat het nodig is.
1: Nou, we zijn al aardig de gypte in. Maar voor het geval dat dat ooit net gebeurde, zo hier die ik vragen. Van, pik even een paar vragen uit het dwaske. Het dwaske mij, ik neem het maar libbes vragen, maar dat bit lang net al hier. Maar wil vragen die krek, justjes, jipper ging. Ik zeg, ik wil dus de vragen die het minst gesteld worden, maar door het meest tadoggen.
0: Ja.
1: Wat had hij het meest rekken en zeer dien?
0: Ja, nou ja, dat kwam krijgt al mooi even naar voren. Maar dat is dan wel echt het verstaan van mijn huidwest. Dat iets losrukt van die wezen, van het idee was toch haast van stabiliteit en een jeugdideaal misschien. En dat al je volle brekbaarder is. En dat weet je natuurlijk altijd. En ik ga ik altijd wel al... heel voorzichtig nijdacht over het idee wat nou had er wat mijn hart gebeurt omdat seizoenen fragiel weer, maar ja dat je daar dan samen met zalm eigenlijk in de huishouding de nijtal lib je, dat is aan de ene kant iets prachtigs, maar dat is echt heel pijnlijk.
1: Ik zit ook even te denken aan Griet Wiersma, die zie ik hier een week of wat lien.
0: Ja.
1: En die is haar man had haar man verleend. En die zei van, ik voelde me amputeerd.
0: Mm-hmm.
1: En ik zit even te denken van, altijd nou hij dochter, wat op hemzelf natuurlijk een natuurlijk proces
0: Juist.
1: Is. Dat de ouders jeder versterren als de
0: ja,
1: band.
0: Zeker.
1: Maar dat ik voelt als een vorm van amputage.
0: Nou, dat kan ik dus net zeggen. Want ik denk inderdaad dat het wel echt een verschil is als je ouder verliezen of je partner. Omdat je leven daar samen mooi vervlochten is met een partner. En ik hier ook al mijn eigen hoes. En ik hier mijn eigen durk is maar wet ik het leven my deal. Dus in die zin heb je vanzelfs die natuurlijke afstoorn. Maar het is wel een beetje het idee dat je altijd bouwen kunnen op twee pilaren. Die ter van die beter stien haar. Dat één daarvan voortvalt. En dan heb je nog wel je kinderen wat maar de restanten dwan wat er afbrokkeld is. Dat kind heel vaak ek een triest wezen of denken uit het idee van oh hij zult wel dit en dit tocht hè. Maar dat is er net meer. En dat is wel dat is wel iets heel pijnlijks.
1: Best schatplichtig gewoon hem.
0: Goeie vraag. Nee, ik denk net dat ik schatplichtig gewoon een ben. Maar het grappige is

0: dat ik maar welk onderwerp dat ik dan met zin kom, werd ik van denk, je wil ik wat mij. Dat is Memna zei, oh ja, maar je had high-tech context dus kreun. Oh ja. Dan denk ik, patverdikken, heb je er al, hè? Ja, ik ben ook helemaal net origineel. Maar...
1: Nou, dan ben ik gewoon zijn dochter.
0: Ja, dat is dus wel eigenlijk het leuke ervan. Dat ik dan denk, oh ja, wat mooi. Het zit zo in mij dat ik dat zelf ook net hoe schenken. En ja, hij zegt, ik zou niet zien omjouwing van wat bad je er eigenlijk. Ja. En, ja,
1: wist al Sophia dat het die ik wat bracht had, dat is dat jochst?
0: Ja, maar vanaf het begin af aan al. Echt, ik denk zelfs doet hij nog ziek weer. Wie ik al wel heel blij dat wij de onkondiging kregen van hij wil je net oud maar en je hebben nog maar een beperkte tijd. Dat ik doe al dacht, oké, dan is dit mooi. Dan is dit het moment waarbij het we de peteren vieren maten die ik nog wil. En dat heb ik ook opnaam. Bijvoorbeeld toen we dat nog hypothetisch stel ik krijg een ban, hoe ken ik dat dan? En denk dat ik een goede member? En hoe is dat dan voor die? Want dan maken ze dat net mij. En die opname zou ik nog steeds net waarom luisteren. Dus daar zit inderdaad ook wel verschil in. Zijn zang. En
1: bloot dat privé?
0: Ja, voor eerst. Maar...
1: Of kerst die in denken dat er misschien nog wel wat mij los in een podcast als het een keer is?
0: Ik denk uiteindelijk is dat wel... er zit ook een bepaalde rijkdom in het verwerken... letterlijk dan van ideeën, van teksten, van iets maaitje, mailcore. En dan zo hijt er, ik kom maaidwan, ik al is hij er net meer. Dus ik kan me best voorstellen dat dat een ziektocht is die ik nog wel eens begin wil. Maar dat dat nog te vast is om nou echt heel en al bij de kop te pakken.
1: Ik pak er weer een orenvraag bij. Mm-hmm. Waar lijst nachts wel eens wekker van?
0: Nou, van Gerrit Durk, mijn zoon.
1: Ja, die
0: helaas.
1: Houdt niet te sliep.
0: Die houdt mij niet te sliep. Nee, dat is net vrijwillig. Werd ik vrijwillig? Of ja, wanneer is een gedachte vrijwillig? Maar werd ik wel eens wekken van Lizekin is toch wel de vraag hoe het met mijn mem komt. Wat op dit stuit wel spelen. En ik denk, omdat het zo'n soort vloedgolf west had on onzekerheid. Van een vrouw die het over het algemeen graag de controle had. Dat ik daar wel eens terug hoe stroomt was, is maar. En dat,
1: ik vreeg je daar net naar. Nee, omdat als ik dat witte wil, dan vreeg ik het aan haar. En net via mij.
0: Oh, ja.
1: Dus dat begrip ik.
0: Maar dat gaat heel goed. Dat is misschien goed om te sissen. Dus eigenlijk steert alles op green. En dat is heel fijn, maar ook heel spannend.
1: Haast altijd in de achterholen
0: juist,
1: van green kan ik vaak bij oranje worden.
0: Ja, en ik denk dat ik daar gewoon als persoon... Ik ben nogal een doemdenker. Maar ik denk graag al die scenario's uit. Want dan heb ik een soort vals gevoel dat ik daar controle over heb. En dat ben ik nodig. Ik kon het al leren. Dat ik wat meer loslitten mat. Dat is dan misschien ook wel weer de les die je uithaal je.
1: Maar het zwargen of denken over zaken van dichtbij. Mm-hmm. Dat ben ik... Wat hij, zaken die hij het meest rijdt, en wist van Becker Lizekeft, in steen van
0: de oorlog in de wereld
1: en de klimaatontwikkeling en van die gekken als Poetin en Trump. Mm-hmm.
0: Maar toch zissen dat ik dan inderdaad lekker in mijn viskershuisje in Moddergat zit.
1: Ja, dat waait om Moddergat heen.
0: Ja, maar dat komt echt wel, denk ik, omdat ik... Zavolle concrete zwargen van dichtbij. Hoornhaaf de Aronieren. Dat ik gewoon mijn focus west had. En ik krijg natuurlijk het nice wel mij. En ik merk wel sinds ik mem ben. Dat alles wat hoe bang gaat. Dat me meer ongriept als eer van hinnen. Dat is echt. Volgens mij zoals hij had ik dat het een laatste ierperscoot. En dat gaat net weer dicht. Nee. Als het al ouder is. Dat gewoon wel iets heel nice ierperscoot. Maar ik ken ondanks alle ideeën van de wraad zit in de fik. Nog wel lekker sliepen. Ja.
1: Nou, gelukkig maar. In de tweede en laatste vraag. Ja. Het dwarske. Wat wit ijs nemen van die?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Want er zijn heel volle dingen die Jim net van mij witte, denk ik.
1: Maar die is dan wel mijn uw dealenbos.
0: Ja,
1: dat
0: maakt
1: er misschien even achterom.
0: Ja. Ik zit te denken, had ik iets... wat grappig is, ik had dat hele boek over die geestelijke zones kreun. En eigenlijk had ik mijn eigen perspectief daar net zo bot in mijn naam. Net omdat het nou daadwerkelijk... heel erg spielend. Maar er zijn wel dingen... Ik heb best wel volle angsten altijd al horen. Ik als leads band en zo. En ik kom dat nou pas eigenlijk volle meer tjen. Dat ik denk, ach heden, Nou, hij gewoon een heel boek schreven over geestelijke zones. En ik heb me net echt heel erg ten diepste afvragen wat het met mijn eigen geestelijke zones die in had. Of wat dat hele proces en het werk wat ik toch wat dat ja, teweeg brengt. En ik had dus nou even een soort stap in mijn grote werkdingen dat ik ondersteun had. En nou merk ik van, goh, ik had toch echt wel zo nou en dan paniek situaties mooi maken of dat ik een soort paniekongeval vielde. En dat bent toch wel dingen weet je van naar je psycholoog kennen eventueel. Maar daar heb ik echt best wel van mezelf streng west van, ach, dit wel weer oer, gewoon terug zetten, gewoon de dingen van die dorst. En dan gaat dat wel weer oer. En daar praat ik dus ook net zo vol oer.
1: Maar komt misschien ik wel, omdat als wetenschapper en als kreoer, mm-hmm. ik leert haast om van boeten oor te zien naar een situatie. Correct. En dat vervolgens mm-hmm. ja, te beschreeuwen of te bestuderen. Dan
0: ja,
1: wat dan ik.
0: Precies. Ja, dus dat is wel grappig dat dat dan heel makkelijk gaat van een afstandje. En dat ik daarmee indirect ik wil iets voor mezelf leer. En dan kan ik het beter begrijpen, want dat is wat ik heel graag wil. Dat ik dan dingen snap waarom dat ze zo gaan. Maar om dan echt dat helemaal open te scoren van mezelf, dat vind ik heel spannend. Maar ik vind het ook wel de tijd of zo, dat ik daar ook wel eens wat iepen naar wijzen mooi. Dus,
1: ja, ja. Nou, dat is een mooi moment dat nou de microfoon zien.
0: Ja, daarom. En die vragen zeggen, komen je nou.
1: Wat
0: ja.
1: iepen er worden.
0: Ja.
1: Maar ja, dan nou even bij die kindervraag. Door gast dus schreeuwen over een situatie waar je dan zelf letter van betast. Van ja, maar daar haak ik zelf ik wel eens wat in zekere zin mee te krijgen.
0: Ja.
1: Graaf dan nou ik dipper van mm-hmm. wat is dat en waar kan dat wij?
0: Ja, dus ik ga nou eigenlijk de aronde maand, zoend december denk ik. Ga ik eigenlijk al het orenwerk wat door aan de kantlijn. En ben ik juist heel bot naar mezelf zingen. En ben ik voor het eerst eigenlijk mijn eigen onderzieks voorwerp. En ik heb wel vriendinnen die dan zeggen, waarom komst er nou nog eens maar? Je bent al 30. En die hebben dat misschien in die beginjaren van het studeren al wat gewoon. Dat je dan echt op jezelf komt te steren of zo. Maar ik vind het ook wel echt heel nieuwsgierig om te leren wat.
1: Is het alleen nog nieuwsgierig of ik wichtig?
0: Het is wichtig, zeker. Het is super wichtig hoor.
1: Dan, je ken ik ze heel eerst van haar nog, maar je zit er net een boel om.
0: Nee, dat is ik zo. Maar ik vind het wel heel wichtig om juist dat met mezelf ook om te gaan. Ik denk dat ik schatplichtig ben aan mijn ben. Omdat ik denk dat het altijd goed is om naar jezelf te zien en net voorbij te draven altijd onder dingen die het ergens op de achtergrond slom je en die het zo nou en dan de kop opstekken. Maar het is ja, wel goed ek, om te weten waar dat waai komt en wat dat door je site. En ja, dat je daar dan weer mooi voor uitkennen. En dat je dus ja, wat meer eigenlijk wat dichter bij jezelf blijven. Ja.
1: Dus de graafschap heet in die zelf.
0: Ja.
1: En de beste natuurlijk volop mem.
0: Ja.
1: Kost dat ik wat tijd, weet ik uit ondervinding, mm-hmm. al te eerst als heet.
0: Ja, zeker.
1: Maar wist ik al wel stiekem dwaande mij naar je onderzoek en dat uiteindelijk dan weer een boek van komen maken?
0: Ja, uiteindelijk toch wel. Want ik had er heel lang net echt behoefte om, maar de aronde weken ben ik wat dwaande met een idee. Wat ik misschien schreeuw wil over het Friese hinder. Omdat ik daarin misschien ook iets van het eerst dus echt over mezelf beschreeuwen wil. Over dat proces van rouw en van ik neem het heel tijd een soort overgave aan het bestaan. Dus steeds maar, je mat vertrouwen op het libben. En hoe het hem dat helemaal ontjouwt, dat weet je nooit als meesk.
1: Maar is het de relatie met het Friese hinder?
0: Ja, precies. Daar kom ik dus nou. Want dat ondervind ik eigenlijk alleenig als ik aan het hinderen ben. Op een Friese hinder van een familie hier uit de buurt werd ik dan één of twee keer in de week riet. En dan viel ik echt van, nou jou ik het oer. Maar aan de andere kant haal ik de leidsels in hand. Dus dat is het nieuwsgierige. Er zit een soort filosofische verdieping in dat feit dat ik op dat hinder riet.
1: Ik had de regie al eerst, dat beeldje ik mij in.
0: Juist.
1: Want als dat hinder een oor-idee krijgt, dan dat ik hem oor jou, dan ben ik verlen,
0: dan ben ik niet. En toch geef je dat oor. Wielst het bis net met mij praten, kin. Want ik ben altijd ozer van, oh, omdat het doet praten en het iepen gooien en bla bla bla. Maar dan hinder kin helemaal net praten. Dus daar mast hoe dan ik op betrouwen. En dan mast ik het gevoel had dat der zelfverzekerd zist. Want oors, dan viel dan hinder dat ik. En dan gaat hij inderdaad denken, oh, wat is er die bokkerkerzaal?
1: Ja. Nee, ik ben pakenschisser van een famke, dat is een histefamke.
0: Sure.
1: En die is net mij die is dat een hinder net praten kan.
0: Oké, okay, nee, maar ja, dat is dus ik nieuwsgierig. Het is net in wuddelijke taal. Precies. Dat klopt het. Maar dat is, nou ja, daar ben ik al je coaches voor, die het maar hinders van die opstellingsdingen nog. Maar dat is net beslist wat ik het hoe havel. Het gaat, ja, meer hoe die relatie best meest.
1: Ik wil het weer even over de muziek gaan.
0: Hmm.
1: Daar had ze een bijzonder trio uitzocht. Die mij en muziekmeidje.
0: Ja.
1: Rosalia, Björk en Yves Tumo.
0: Ja, klopt.
1: Vertel.
0: Nou, het gaat mij vooral om die Rosalia. Zij is dus een Latin American jongeres, zeg maar. Dat wie eigenlijk altijd haar genre. En dan had ze een album maken, Lux ziet dat. En dat had ze basheren op Allier Hilligen, vrouwelijke Hilligen. En dan had ze uit al je taalgebieden ook die taal, die dus die Hilligen zoals Hildegard van Bingen bijvoorbeeld, daar gaat dat Veska aan hoor, had ze dus die taalgebieden mijn naam. Dus ze maakt het een hele interpretatie van die tekst, die helpt ze naar You to Die, naar haar eigen stijl. En daar zie ik het ze dus ook nog meesken bij, die dat mij haar vertolken. En dan maakt het ze echt nog gebruik van
1: die hele oren culturen.
0: Hele oren culturen. En dan maakt het ze echt nog mijn klassieke muziek, combinatie van technomuziek. Ja, ik vind het echt fantastisch.
1: Hoe je dat noemt? Bergain?
0: Bergain, ja. Bergain. En dat is dus een hele luxe club in Berlijn. En daar had ze dit ook naar neemt. Maar het gaat dus eigenlijk over de theorie van Hildegard van Bingen. Het is echt ja, heel vet.

0: Alledaags is net het top 40 zullen, denk ik. Ik net heel je, maar ja, nijskierig ja, ja, ja. Is het wel. Had het top
1: ja,
0: 40
1: zeker,
0: helle?
1: Dat had heel heeg staan. Ja.
0: Nou,
1: ja, het is wel echt top.
0: Dat ik net meer van de moderne muziek ben. Maar ik kom ermee in de kunde onder oren, omdat Anne-Gorske Breteler de gast van Impeteert van Jong ermee kwam is. En we hadden dadelijk nog een pronkje, daar geven we het programma dan mee uit. Maar goed, Anne-Gorske, daar wist we haar al een heel soort van die het had een soort verteld. Maar had ik altijd nog de reactie carousel, ja. Waarbij ik 24 begrippen nam een sokse wat op die afjurje. Mij als doel, daar stond er een spontane, directe reactie op jou. En dat was alle 24 aan haar. Kunnen we daar eventueel nog even op rondkomen? Nou,
1: want, rapapa.
0: Plastische chirurgie.
1: Lekker dwan als daar behoefte aan haast.
0: Kaviaar.
1: Ja, dat is wel heel duur. Maar goed voor de zeevaart, denk ik.
0: De bonuskaart.
1: Die viert ik altijd.
0: Huiselijk geweld.
1: Dat is wel echt verschrikkelijk.
0: Woke?
1: Ja, gemengde gevoelens links en rechts.
0: Squamfamilie?
1: Heel leuk.
0: Flitsbezwargers?
1: Ja, dat is ik wel. Ik denk voor dan fatbikes en zo.
0: Elon Musk? Forum voor Democratie? Snijsrest?
1: Oh, dat is op zich wel lekker. Maar ja, had je de behoefte aan haar?
0: Glamping?
1: Ja, dat is echt een oorreden.
0: Monogamie?
1: Ja, dat is voor mij persoonlijk ook een oorreden, maar van een oor. Ik lekker zelf weten.
0: Volle mailboxen?
1: Ja, dat is een probleem dat ik ook ondervind.
0: Complimenten?
1: Heel leuk om te jan en om te krijgen.
0: Complottheorieën?
1: Ingewikkeld.
0: Sneakers?
1: Handig, praktisch.
0: Witte wien?
1: Lekker, altijd maar droeg is.
0: Belasting?
1: Ja, vervelend.
0: De hoenderkop?
1: Ja, dat is wel feest.
0: Groepsapps?
1: Die mag dempen.
0: Koning Willem-Alexander?
1: Ja, wat zei er eigenlijk over? Tashen. Dat komt Friesland, Tashen.
0: Nachtbraken?
1: Ja, als het een baby haast onvrijwillig. Als het een feestbeest bist, vrijwillig.
0: Fast food?
1: Ja, dat is soms lekker, maar dat zoek ik net te vaak dan.
0: Scootjesjillen?
1: Dat is wel heel leuk. Goeie traditie.
0: Ramptoerisme?
1: Ja, dat is, als je dan helpers er aan haalt, is het handig. Maar oors lekker thuis blijven. Kist het ook op RTV NOF of vinden.
0: Dit is in 24. Ja. Bij was nog wat meer, hoe zit ze? Hoe de Witte Wien?
1: Ja,
0: of hoe Woke? Of hoe Forum voor Democratie? Of hoe de Snijsreis? Of de complimenten misschien?
1: Nou, ik denk die Witte Wien, dat is wel een goeie. Want dat is natuurlijk nou ook helemaal in het nice, hè? Dat alcohol werd nou aan zijn eigenlijk het volgende roken, have ik lezen. En dat is natuurlijk, ja, ik snap heel goed dat er al je zoenersproblemen moet voortkomen en zo. Maar dat dropt ook een beetje het dilemma op van, wat is de betutteling en wat mag je zelf bepalen?
0: Nou, jou, daar is antwoord op.
1: Nou ja, ik denk dan, ik ben volwoeksen en ik denk dat ik vrij verstandig met alcohol omgaan kan. Dus ik drink echt net te vaak. Dus lid mij alsjeblieft een geniertje van mijn droge witte wien, had ik daar zin in. Meisje, vroeger die ik dat dan op stap, ik wil maar een sigaretje erbij en dat doe ik nou net meer. Dus ergens werkt het zo'n campagne natuurlijk wel. Dus ik snap, als je echt alcoholist bent, dan was dat inderdaad vooral net van. Dan was het goed om die lippen tinken. Maar als je daar vrij verstandig mee omgaan kan, dan zoek ze het toch.
0: Ja, ja. Ja, maar het bloot wel een discussiepunt vanzelf. Hè?
1: Want ja.
0: Je kent wel haar oer eigen verantwoordelijkheid. Maar het probleem is, kreeg, dat je twee glesjes wien hoorn haar, dan wordt dat verantwoordelijkheidsgevoel neemt al.
1: Ja, maar is dat echt zo? Want ik ken dan ook prima zin
0: ja,
1: van,
0: dat
1: ik
0: is echt
1: je
0: zo.
1: Wel. Ja, oké, okay, maar ik bedoel, ja, maar voor het gras misschien. Maar het meest kan daar, dat vind ik eigenlijk krek als mijn stem. Ik vind eigenlijk dat je best wel uitgaan mag van een algemene kennis van meesken. Dat ze weten van, oké, okay, als ik heel volle wien drink, dan is dat slecht. Want dan geef mijn hersencellen erom. Dan heb ik zoveel meer procent kankerkoers in mijn lippen. Dan heb ik.
0: Dus je meest die daarop prakasseert op het moment dat ze een glaasje drinken?
1: Nee, op dat moment misschien net, maar ik is net denken, ik in elke dag saffolle glesjes drinken. Ik vind toch gewoon dat het uitgaan is van een soort
0: eigen verantwoordelijkheid. Dus ja. Dat we bijvoorbeeld verplicht haar dat je de autogordel om haar. Dat ken ik wel mee ophouden, want dat ja, maar, mag iedereen zelf nee, maar met eigen verantwoordelijkheid.
1: De, als je zo'n verstoorn hast, dat ding dat is er in de auto, doch hem lekker om. Maar dat geest uit van een zo'n verstoorn. Ik vind daar toch wel wat van het meest dat echt wel zelf betinken kennen. Ik ben vrij links, maar ik ben dan toch echt wel wat liberaal, merk ik.
0: Dan ben je vrij links?
1: Ja, als antropoloog heb ik dat wel toch.
0: Is dat zo?
1: Ja, oh, ja, op mijn opleiding winnen ze wel echt links en rechts.
0: Die meesten wel hier.
1: Ja, precies, dat bedoel ik.
0: Maar dat ben al die meesten met de witte boorden. Die nog nooit overal omhoorn ha.
1: De geiten wel een zakken
0: en die nog nooit een arbeidersputje uitviert ha.
1: Ja, dat zeg ik
0: al die mensen die wel thuis bleven konden in de coronatijd. Omdat hun beroep eigenlijk net dat die.
1: Nee, gelukkig net. Ik kan het helemaal ontkrachten. Want een soort van mijn vreun van die opleiding. Die zitten bijvoorbeeld bij het ministerie. En er binnen antropologen in het bedrijfsleven. De achtervieze oeral. Ja, we kunnen nog binnen bij mij velen. En we zitten oeral.
0: Dan is hij net plat praten. Ik het wel. We zitten aan het eind van het programma. Nog even Nije Wieke, dat is dan de laatste uitzending van dit programma van de Simmerstop. Doe ik wel al je leuke dingen, maar dat lees ik Nije Wieke wel uit. Maar Nije Wieke zit hier Jan Willem Zwart van Boetenpost. Dat koest hem net.
1: Nee,
0: maar het is, het is een bijzonder nieuwsgierig en bevleiende man. In de natuur, de veiligens, vogelsang staat, al je zaken dat er mee dwaande houdt. En nog volle meer als dat. Maar nog even de laatste muziek. En dat is White Horses van Wolf Ellis.
1: Mm-hmm. Ja, dit sluit wel weer mooi aan op het thema werd. Wat krijgen we hier nu de hinders? Dit is ook een liedje. Ja, ik vind het echt zo'n feel-good veske eigenlijk. Maar het gaat ook op Wild Horses Are Carrying Me. Dat zongt zij dan. Dus een beetje dat gevoel dat je oorje aanmaakt. En dan komt het echt wel goed. Hoe dan ik?
0: Antropoloog Anne Goortje Breitler. Dank u wel.
1: Dat bedankt René.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
6: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningsstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen, stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
14: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
15: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
14: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Dit is RTV NOF.
3: Maar Jo, wat draai je me nu?

0: Wat draaien we nu?
1: Zomerradio.
2: 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
3: 1976.
0: Een hele goede avond met deze maandag. Het is 6 juni van het jaar 2026. En we zijn 2 uurtjes bij je met de plaatwerkjes uit het jaar 1976. We gaan dus 15 jaar terug in de tijd. Ik voel me vanavond weer even 25 jaar. Nou, bijna 26 denk ik nog onderhand. Vooruit maar weer. We gaan van start met de allereerste natuurlijk. Het is succes voor Henk Mitchell. Hij scoorde met het nummer Jungle Rock een absolute nummer 1 hit in dat jaar 1976. Maar Mitchell nam dit nummer al op in 1958. Toen had hij er trouwens helemaal geen succes mee. Nee, het kan verkeerd, ze breder dan wel eens. Door het uitblijven van het succes ging hij daarna aan de slag als fabrieksarbeider. En heel raar, wel typisch, als predikant. Bijna 20 jaar later werd het nummer herontdekt tijdens een Rockabilly Festival in Europa. Maar het succes bleef bij een one-hit wonder, Henk Mitchell.

Het geklungel in de jungle, het 1958. Maar ja, zoals ik zei, een aantal jaren later werd gepresenteerd voor deze Henk Mietzel. Onze kick-off voor deze maandag. Nadat met de voormalige drummer van de Golden Earrings, Jaap Egremond, als producer Earth and Fire voor het eerst op nummer 1 scoorde. Met het nummer genaamd Memories scoorde Earth and Fire in de loop van de jaren 70 het één hit. Na de andere, zo ook in 1976 bijna top 10 hits. De nummer genaamd What a Difference Does It Make. Ja, maakt het verschil. Chris Koerts schreef de muziek en Hans Tieg de tekst. Die beschrijft de transformatie van een eenzaam bestaan naar een bestaan vol met liefde, hoop. En dat allemaal dankzij het vinden van een partner. What difference does it make? Earth and Fire.

Een van de veiligheidsdiensten die ze scoort in Nederland. Deze Duits-Griekse zangeres Vicky Eleanoros. Die komt eraan. Ja, we hebben het allemaal over. Dat nummer genaamd Ich liebe das Leben van deze zangeres. Het is de titeltrack van de gelijknamige album uit 1975. Geschreven door Klaus Munro en Vicky's vader Leo Leandros. Laatst genoemde tekende trouwens ook voor de productie. Het nummer gaat over het afscheid van een geliefde. Maar je kijkt vooruit. De carousel blijft draaien. En je houdt van het leven. Ich liebe das Leben.

Dat was Vicky Liandros, deze Duits-Griekse zangeres. We hadden al reeds Henk Mitchell, een buitenlander en Engelsman, denk ik zo uit mijn hoofd. En niet vergeten, een Nederlands talent onder de naam Earth and Fire. En de volgende plaat, die komt ook uit Nederland, maar is van een Arubaanse. Een Arubaan moet ik eigenlijk zeggen. La Costa, oftewel George La Costa. Oorspronkelijk afkomstig van Aruba en destijds woonachtig in Nijmegen. Hij scoorde in 1976 een one-hit wonder met zijn Spaanstalige single Adios Mexico. In dit programma kom je de komende weken van alles tegen. Net zoals deze.

0: Nee, ik ga het niet over het voetbal hebben.
1: Nee.
0: Lacosta, George Lacosta eigenlijk. Nummer 19 was de hoogste plaats in het jaar 1976 voor deze man met de nummer genaamd Adios Mexico. Ja, om het dan toch maar even het Spaanse veertje vast te houden, laat ik hier het nummer Doe de Spanish Hustle horen. De Fatback. Dat heeft trouwens niks te maken met de vette back. Maar het is een Amerikaanse band die in ons land, maar ook in Engeland, een bijna top 10 hit scoorde met de single die een jaar later nog een keer een opvolger kreeg met een bescheiden hit genaamd Double Dutch. Maar zover waren ze nog niet. We gaan draaien. Doe de Spanish Hustle.

Ja, bij het samenstellen van deze lijsten voor de komende weken ook kom je de gekste dingen tegen. Dan denk je van, oh, die heb ik ook al jaren niet gehoord. Dat was natuurlijk het gaat ook zoals deze die van de Fatback Band. En hem genaamd Do the Spanish Hustle. Dat een trouwens een top 10 hit. Het was niet, om het zo maar eens even te zeggen, niet voor niks. Nee, het was echt wel helemaal Spaans. In 1974 stapte gitarist Hank Bryson uit de formatie Long Tall Ernie and the Shakers. Samen met zanger-bassist Pierre Beek bracht hij onder de groepsnaam Darling in 1974 een singeltje uit, maar had daarmee helemaal geen succes. In 1975 werd de naam veranderd in Hank the Knife and the Jets. Een huize rock'n'roll band in de stijl van Do and Eddie, dus met die twingy gitaargeluiden. En na een paar successen volgde in 1976 een bescheiden hitje met het nummer genaamd Crazy Cat. Bij deze...

0: Ik zeg maar, er zit geen logisch vervolg in, hoor. Nee, dat is allemaal zo bij elkaar geraakt. Allemaal het rugmerigde hitwerk uit het jaar 1976.
1: Summertime Music 1976.
0: Dat wisten we, ja, zeker. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat is de uitspraak trouwens van Ollie B. Bobbel. Wat inspiratie voor Neil Diamond misschien met zijn hit If You Know What I Mean. Ja, zelf verklaarde Neil Diamond dat de song een tedere herinnering is aan een relatie uit zijn tienerjaren, waarin hij erin slaagde een aanzienlijk oudere vrouw te verleiden. Ja, doe maar. Neil Diamond, You Know What I Mean.

0: Ja, dat bedoel je maar. Neil Diamond. En 2 maanden terug bracht een nieuw album uit. Wild at Heart. Dat oudere opname van hem uit de beginjaren 2000, 2005, 2006 geloof ik, als ik me niet vergis. Maar dat doen we een andere keer weer even. Dit was 1976, dit voor Neil Diamond, If You Know What I Mean. Ja, wat hebben we nog meer? Wat draaien we nu?
1: Zomerradio. Zomerradio.
0: Nou, is niet wijd. Alles is vast aan het feit. Ja, flauwekul natuurlijk. Nou is het een moment. Het is oorspronkelijk een song van de Britse zanger Dave Berry, die hier in 1966 een hit mee had als flipzijde van zijn succes genaamd This Strange Effect. In 1966 behaalde La Pai, oftewel bekend en toen onder naam Patricia Pai, met deze cover er een bescheiden hitje mee. Now is the moment.

0: Leuk die titels er nog even achteraan gegooid. Die hits uit de jaren 60. Dit was de uitvoering van Patricia Pai. Met die cover van Dave Berry's song genaamd Now is the Moment. Ja, een one-hit wonder uit 1976 is het nummer Man from Manhattan. Uitgevoerd door ene Eddie Howell. Met als background vocals de stemmen van Brian May en Freddie Mercury. De piano wordt trouwens ook bespeeld door eerder genoemde Freddie Mercury. Die trouwens ook voor de productie van dit nummer zorgde. En die Eddie Howell, nou ja, gewoon een Britse zanger die zelf nogal verbaasd was over de medewerking van deze twee heren van Queen. Wat eigenlijk puur toevallig was.
1: Yesterplay.
0: The Man from Manhattan.

Ja, schitterend deze plaats. Eddie Howell, The One Hit Wonder. En dan ben ik aan het Man from Manhattan. Dat nummer 6 notering in de Nederlandse top 40 van het jaar 1976. Maar dat zijn alle platen die we vanavond draaien uit 1976. Ja, met 800 pk is het de krachtigste motor die Ferrari ooit voor een normale auto heeft gemaakt. Dan heb ik het over de Ferrari Monza SP1 en SP2. Maar dit is niet een sportprogramma van Top Gear of zo. Nee, wanneer ik de naam Ferrari in dit programma bezig, dan gaat het over de Brabantse groep van Frank Ferrari met een liedje dat gaat over de hond die Monza heet. Dat nummer heeft dus niks te maken met dat automerk van Ferrari. Nee, het was een beetje gratis reclame zo.

Op 10 succes voor de Ferrari. Wat geluid van Monza. Oh, die wijt, ze blaffen de honden. Die bijten niet. Nou, deze helemaal niet. Ik kom gewoon voor in dat plaatje van deze Ferrari uit Brabant. Monza genaamd. Ja, wat hebben we hier? Here's much more music. Ja, zoals we allemaal weten, waren vooral die jaren 70 van de vorige eeuw de discotheken natuurlijk mateloos populair. Ja, in diezelfde jaren zat ik ook nog in een discotheek in de weekenden. Ja, dan draaide ik de plaatjes met de gaatjes en een zeer groot groep van een millimeter tot een honderdste millimeter. Dat was namelijk in Berlieke in de tijd, in de Monty Bar. Her en der kun je misschien nog een anno 20, 26 een discotheek ergens vinden. Maar ja, bij de discotheken hoort natuurlijk ook discomuziek. En een mooi voorbeeld is de grote hit die de Britse groep Real Thing scoorde. Dat nummer genaamd Can't Get By Without You. Oké. Okay. Dat is werkelijk waar. The Real Thing.

Transit for the real thing. Can't get by without you. Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Nieters. Ja, hij doet het volgende week even voor het laatst. Dan had hij even een aantal weken naar de Bahama's. 1976. Ja, wij gaan door met de plaatwerk uit 1976. En volgende week, dus aanstaande donderdag, moet dat programma Jazz Go Blue nog. En dan pak ik het een paar weken van hem over. En dan graai ik even in mijn jazzverzameling. En dan plaats ik even de plaatjes te draaien tussen de klok van 7 en 8 uur. Maar we gaan eerst weer terug naar 1976. Het was trouwens in 1965 dat de Amerikaanse niet, maar de Australische zanger Kamal met de nummer 1 in Nederland, die Elephant Song, onder proppen kwam. En het jaar later, dus het jaar 1976, probeert dezezelfde Kamal het na een paar wat minder succesvolle singles met de ecologische protestsong die de titel draagt 70 Oceans of the World. Het nummer is wederom geschreven, net zoals de Elephant Song, door Hans van Hemert.

0: How connected on, zusters, hebben we waren al bezig met de ecologische problemen. Zijn van de Yellow Tunes of the World, dat was die het voor Kamal. Niet zo groot als die Elephant Song trouwens. Nee. We gaan onze laatste draai voor het klokje van 9 uur. Dus even heel diep nadenken, maar hij is er weer. Dat is Nister Taalde meestal. En ik zal even kijken of dat allemaal lukt. We zijn natuurlijk straks weer na nieuws weer en de reclameboodschappen. Wing and the Prayer 5 Drum Corps. Dat was in tegenstelling met wat je zou verwachten een Amerikaanse discogroep. Het was een groep studiomuzikanten die niet zoals je zou verwachten, maar enige fluitspelers stelden. De groep werd samengesteld door Harold Wheeler. De zangeressen die je hoort waren Linda November, Vivian Cherry, Arlene Martel en Helen Miles. Dat door Babyface, dat heeft al uit 1926 en werd door verschillende artiesten uitgevoerd. Onder andere door Al Jolson. En de meest bekende van onze generatie natuurlijk door Little Richard. Graag tot straks in het tweede uur.
1: Yeah,
0: en dat was natuurlijk een platieve start krijgen. We gaan eerst naar deze. Wing and Prayer en Five and Drum Corps.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
8: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op... Njoggen Oeren.
10: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
11: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningsstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Dit is RTV NOF.
7: Maar Jo, wat draai je me nu?

Welkom terug in de tweede uur van het programma Wat draaien we nu? En draaien nu nog steeds de hits uit 1976. Je hoort daar net al een stukje van dat nummer Ben Apple Cash. Ja, normaal is die hit, die singer-songwriter Cat Stevens in zijn laatste komende was die top 10 hit. Ben Apple Cash, waar ik het al over had. Hij schreef en produceerde deze song voor zijn album Numbers. Het conceptalbum met als ondertitel Pythagorean Tale. Het verhaal achter dit album met als spiritueel als de videoclip voor de single. Ja, spirituele, daar zijn ze hele grote meesters in. Het verhaal achter dat album speelt zich af op een fictieve planeet. Een planeet genaamd Polygor. Niet Polydor, maar Polygor. Ben Applegas. Yeah.

Cassie was hier in de jaren 60 en vooral in het begin jaren 70 schitterende albums heeft gemaakt. Ook dit album mag er wezen, zeg maar. Het album genaamd Numbers. Oftewel als ondertitel Pythagorean Fairy Tale. Ja, en van deze Cat Stevens, die onderhand geen Cat Stevens meer heet trouwens. Yusuf Islam heet hij tegenwoordig, maar hij heeft zich bekeerd tot de islam. Gaan we over naar een heel ander verhaal. De formatie Queen, we hadden het er in het vorige uur al reeds over. Somebody You Love is een van de meest iconische songs van deze Britse groep. Waarvan de tekst een emotionele zoektocht behelst naar liefde en verlossing. Zo vertelt het verhaal, waarin hij zich afvraagt waarom hij ondanks hard werken geen geluk in de liefde vindt. Nee, liefde is net als een vlinder die rust op je schouder en zo ook weer wegfladdert.

0: Ja, je kon ze platen wel af als Somebody to Love van Queen, maar iedereen weet dat je zo heet.
1: More music, more music, more action,
2: more fun.
0: Ja, we vallen hier van de ene in het andere. Blijft leuk trouwens. Avril Simone, vooral bekend van zijn eerdere hits Ramaya en Havanana. Uit 1975 scoort in 1976 zijn laatste hit in ons land. Met het nummer genaamd Playa Blanca. Ja, over de playa is het maar wat erg heet daar in die buurt. Niet alleen door de zon, maar ook door de branden. Avril Simone trouwens, daar hebben we het over, viel op met zijn acrobatische act tijdens een optreden in dat tv-programma van Ad Visser, namelijk Top Op van de Avro. Avril Simone, hij is afkomstig uit Mozambique en bedient zich in zijn teksten vaak van een mengeling van Afrikaanse talen. Alhoewel hij in deze laatste hit het Spaans de boventoon voert. En dat onder het mom van Una Señorita Guapa de Que Canta en Una Mañana Sola en La Playa. Oftewel vertaald, een knappe jonge dame die zingt op een ochtend helemaal alleen op het strand. Nou, luisteren, Playa Blanca. Pik, pik.

0: Als het maar voor de hingen kippen. Dat geluid natuurlijk. Playa Blanca van Afrik Simone.
1: You press the Beatle button.
0: Ja, Hey Jude. Het Beatle-nummer, oorspronkelijk een hit in 1968, is in 1966 wat wederom te vinden in de Nederlandse top 40. Dat nummer eigenlijk origineel heel Jules schreef Paul McCartney voor de destijds 5-jarige Julian Lennon. Dit omdat John Lennon en zijn eerste vrouw Cynthia Powell in een scheiding lagen. De release van Hey Jude in 1976 voor de derde maal ter promotie van de Single Box, de Singles Collection, 1962-1970. Beloof dat hoor.
2: Million seller.

0: 1976, een nummer 20 notering in de Nederlandse top 40 in Nederland. En in Engeland werd er nog bijna een top 10 hit. In datzelfde jaar, 1976, de Beatles en Hey Jude. Ik zal wachten. Ja, dat wordt vertaald in het Frans naar Jean-André. Dat is een hit voor de van oorsprong Italiaanse, maar later Frans geneutraliseerd zangeres en actrice Dalida. In 1974 had ze een bijna nummer 1 hit in ons land met het nummer genaamd Gigi Lamoroso. Het werd een nummer 2 voor haar. Haar laatste hit in ons land, haar tweede dus, is eigenlijk het nummer Jean-André. Een van oorsprong Italiaanse lied, wat als eerste door drie Nederlandse zussen werd vertolkt met de titel Tornerai. Deze zussen, dat waren ex-ballerina's, op een of andere manier verzeild geraakt in Italië. En die zongen dan dit nummer onder het titel, onder de naam eigenlijk van het trio, Trio Lescano. Dan heb ik het over het jaar 1937. Dat is lang geleden. Ja, dat is langer dan 50 jaar. Het nummer werd het Franse lied tijdens de Tweede Wereldoorlog en was een tegenhanger eigenlijk van dat nummer dat we kennen van Lili Marleen. Het nummer heet Lili Marleen en dan natuurlijk van Marlene Dietrich. Het nummer Jean-André van Alida was
1: Veronica's alarmschijf.
0: En bereikt als hoogste een achtste plaats.

0: ja. Tot hier succes voor Dalida. Hier in 1966 schrijven we met het nummer aan Jad André. Dat zou wel betekenen dat ik zal wachten.
1: Martin van der Velde.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Iedere zondagavond tussen de klok van 9 en 10 uur draai ik de hits, de tips en andere verrassingen.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Ja, Franstalig, dat is ook aanstaande zondag, zondagavond tussen de klok van 9 en 10 uur ook een beetje mijn motto. En dat ook in verband natuurlijk met de Tour de France. Maar dat is dus voor zondag. We gaan nu eens over naar 1976 en met een hit voor Mac en Katie Kitsoen. Dit duo scoorde in 1972... Ja, een hit met het nummer genaamd Freedom. De twee oorspronkelijk afkomstig uit Trinidad hebben natuurlijk dan een aantal hits. Een handvol, mag ik wel zeggen. En dan volgde ook voor deze laatste hit van de heren. En dat zeg ik heren. Broer en zus natuurlijk, Kizun. De laatste hit genaamd I'm Just Dreamin'.

Waarschijnlijk hier voor dit duo, broer en zus McKissoon. Oftewel Mac en Katie met I'm Just Dreaming. En we dromen lekker verder met het plaatwerk uit 1976. Trouwens, in 1976 is er ook een hit voor de Fransman Gérard Lenormand. Ja, zoals je al eerder vertelde, zijn er in de jaren 70 vaak naast het Engelse en Nederlandstalige liedjes ook vaak Frans, Duits of Italiaanse nummers te vinden in dit puree. Ja, ik weet niet of dat tegenwoordig nog het geval is, want ik hoor geen hitparades meer. Neem nou het chanson La Ballade de Jean Dureux, een bijna nummer 1 voor deze Gérard Lenormand. Deze ballade is in 1975 al geschreven door de zeer actieve Pierre Delannoy. Deze Gérard Lenormand, geboren als zoon van een onbekende Duitse soldaat en een Franse moeder. Een moeder genaamd Madeleine Lenormand. Zij ontdekte pas op 36-jarige leeftijd dat zijn vader een Duitse soldaat was. La ballade van de gelukkige mensen, Gérard Lenormand.

La Ballade de Géance Heureux. Dat was Gérard Lenormand. Uit Frankrijk natuurlijk. Ik heb nog wat Vlaamse Brits voor je. Ja, dat is de formatie Octopus. Deze bracht een behoorlijk aantal singles uit in ons land. Maar de meeste bleven echt hangen in de tipparade. Grootste hit had de band met het nummer I'm So In Love With You. En dat was al in 1974. Die bereikte een 16e plaats. In ons hitjaar 76 had Octopus met onder andere zanger Paul Michiels nog een succesvolle single met de titel genaamd Summerland.

0: Het Zomerse Land van de formatie Octopus.
1: Harry Eppema.
2: Country Ranch.
0: Ja, dan wacht wel vakantietijd wezen, maar Harry is er weer hoor, aanstaande vrijdag. Tussen de klok van 7 en 9 uur draait hij weer zijn country plaatjes. Alhoewel hij zijn programma in de vakantiemodus heeft, heeft hij wel een special. En in die special zit Eddie Arnold. En in de tweede uur alleen muziek uit de 30e jaren, zegt hij. Dat is Harry. Onder andere de Shelton Brothers en Roy Acuff, Bob Wills en Carter Family en ook Jimmy Davis passeren de revue. Dus voor de country western liefhebbers aanstaande vrijdag tussen 7 en 9 uur. En ik heb ook nog wat country voor je. I Don't Wanna Play House. Dat is een liedje van Tammy Wynette. Dat in 1967 werd uitgebracht. Maar door het succes van haar, overigens ook al releases van andere successen, werd ook dit nummer weer van stal gehaald. Het verhaal over een jonge moeder van wie haar man haar heeft verlaten, vertelt haar dochter aan een jongen uit de buurt over hun gebroken gezin. Die situatie weerhoudt haar er ook van om huisje, boompje, beestje te spelen, omdat ze na het zien van de problemen bij haar thuis weet dat dat echt niet leuk is. I Don't Wanna Play House. Tammy Wynette.

Heide Hietje uit 1976 en een 28e plaats in Nederland. En in Engeland nog een 37e plaats. Monday Night Music. Ja. 1976 was trouwens een goed jaar voor de George Baker Selection. Ze ontvingen de exportprijs 1975 van de stichting Konamus uit handen van meester Pieter van Vollenhoven. Dankzij de hit Paloma Blanca. In de Engels, Duits en Frans en Spaanse versie ook natuurlijk. De George Baker selectie waagt zich aan het Spaans invloeden met het nummer Mañana Mi Amor. Dat was de opvolgevoerde single Wild Birds. En met zangeres Lida Bond als zangeres in een glansrol in dat nummer wat we gaan draaien, behaalde deze single als hoogste de 5e plek. Morgen vroeg brengen, zeggen wij dan. Mañana Mi Amor.

George Baker, en dat dan tot 10 succes uit 1976. Trouwens valt mij op dat er heel veel Nederlandse producties in dit jaar zitten. Ook straks nog weer. Maar ja, eerst even wat anders. Het is onderhand wel tijd voor een versnapering, dacht ik zo. Doe dat even met een muzikaal glas of champagne. Dan tot 10 hit voor de Engelse groep Sailor. Dat nummer geschreven door bandleider George Kayanus. En deze single werd geproduceerd door Jeffrey Lesser en Rupert Holmes. En deze laatste had in ons land later in iets met de nummer genaamd Escape. En dan dat andere nummer in 1980 met de nummer genaamd Him. Maar dit is Sailor.

Nou, ik zou zeggen, proost hoor. Sailor and a glass of champagne. Voor reacties op dit programma kunt u mailen naar martin.vandervelde@rtvnof.nl. Dan heb ik nog wat leuke herinneringen voor je. Ja, het nummer After Sweet Memories, Play Born to Lose, gaat over een man in een bar die nog een laatste verzoekplaat aanvraagt. Komt me heel bekend voor. De man komt er elke avond en is verstrikt in zijn herinneringen. Een country song in 1975, geschreven door Kent Robbins. En verscheen als flipside van de single Daydreams About Night Things van de Amerikaanse zanger Ronnie Millsap. In 1976 is het uit Roosendaal afkomstige Jack de Nijs, die het als Jack Jersey op single uitbrengt. After Sweet Memories.

Jack Jersey's After Sweet Memories. En dan is het onderhand tijd voor onze laatste vocale. Die komt van de formatie Katapult. Een Nederlandse band uit het Noord-Hollandse vissersplaatsje in Katwijk. Zijn maar in de jaren 70 actief onder vele namen. Waaronder natuurlijk Rubber en Ruby. En ook de Monotones. En ook als productiehuis Cat Music. Als Katapult scoorde de heer in 1974 een eerste hit met het nummer Hit the Big Time. En nu in 1976 scoort Katapult met Remember September. En september is ook ongeveer wat wij gaan draaien. De hits uit 1976. Zeg maar deze, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Remember September.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijszandje in Waterswaard.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen Drink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Boeien, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Branine Wenning had snijnt een midje van reekontwikkeling zwarrige om de Greense stritten in Serhusteveen. De brand ontstond om heel wij zijzen hinnen in het huske op de boppenverdieping. Mogelijk is kwadsluiting in het plafond de oorzaak. De brandwacht hield het vuur gauw onder controle en de rekken het inverwoenen. Zo'n 1700 deelnemers verschijnen sneeuwen om de start van de hel van de Harkema. Zowel 1200 mountainbikers en 400 hutrinners die in mei om het jillijkse sportevenement. De deelnemers kon kiezen uit verskate afstanden en naar Arin waat het evenement afsletten met een afterparty. De organisatie zocht weerom op een slageditie, met een officiële opening die het in hand wie van shorttrekker Jens van het Woud, die het met een karbidkanon het startschot loste.
3: Ja, ik vind het juist heel leuk om in die kleinere dorpjes te doen. En dat er zoveel geregeld kan worden nog, dat is heel gaaf om te zien. En als het met sport te maken heeft, vind ik het sowieso leuk.
2: Het monumentale stek bij Gemaal Dongeradion in Eersemersiel wordt naar de bouwvak hersteld. Het stek rekken eind november verliene hier zwierskansjerre doet een vrachtauto dat zijn onriet. Omwenners steuren haar een al langere tijd om het vernielde stek. Neffens Wetterskip Friesland wordt het herstel langer omdat het om een rijksmonument gaat. Wanneer de werkzaamheden klaar binnen is nog net bekend.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
4: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
5: RTV NOF Waarberjocht.
6: Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden.
7: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen de Rink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: Café NOS.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette tiert op tolve oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. ProRail verwacht dat het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden vanaf dinsdagochtend 5 uur hervat kan worden, maar houdt nog wel een slag om de arm. Na de kabelbrand zijn de meeste herstelwerkzaamheden afgerond. Nachtelijke testen moeten uitwijzen of de Willemspoortunnel weer veilig in gebruik kan worden genomen. De Franse premier Le Cornu heeft een motie van wantrouwen overleefd. Die was ingediend vanwege de aanpak van de hittegolven. De motie kreeg onvoldoende steun. Frankrijk kampt met aanhoudende extreme hitte, duizenden extra sterfgevallen, natuurbranden en evacuaties. Een nieuwe mogelijke zwaardere hittegolf wordt binnenkort verwacht. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.

zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al langer met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.